De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was, Wäre, Wenn.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein, zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Dat Jodelding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een discjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gesproken.

Peter Timmerman. Zindi, Peter Timmerman.

We gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is

Ja, dat was lang geleden dat dit een hitje was. Van de groep Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer bij Dekker Radio. Nou, ik ben niet zo'n droevige, zoete dromer. Ik heb het over Snelle en Bente. Die hebben stiekem gedanst. Luister maar.

0: kijken.
1: Nee? Oh.
0: Ik was die jongen met die vage blik. Die jongen die een beetje losjes wilde lijken.
1: Nee?

0: Vroeger van Snelle en Bente, stiekem gedanst. Een redelijk nieuwe uitvoering, want hij is van een paar maandjes geleden deze. Een Amerikaanse rhythm and blues groep en disco muziekgroep uit de late jaren 70 lees ik hier. Dat is deze groep, daar ga ik wat van draaien. Stargard.
1: Boris.
0: En het thema van een film. Which way is up? Wat is de bovenkant nou? Nou, dat weet ik ook niet hoor. Gewoon omdraaien.

ook van een eeuwigheid terug hoor, 1978. Stargard en Which Way Is Up? Wat is nou de bovenkant? Nou, dat hoef ik niet te weten hoor. Johnny Guitar Watson, dat vond ik een mooie altijd. Deze draai ik voor mijn plezier. We gaan naar 1977. A Real Mother for You. Zo heet hij. Jaren niet gehoord, maar wel bij Dekker Radio. Yes, daar gaan we dan.

0: nummer uit 2017 en het verhaal over een mooie meid.
1: Een mooie meid. Een veel te mooie meid.
0: Ook dat kan bij Dekker Radio.
1: Mooie meid. Een mooie meid. Een veel te mooie meid voor mij.
0: Ja, ja. Ik heb nog een mooi verhaal bij de volgende die ik ga draaien. Want ik draai al heel wat jaartjes platen. Of bestanden, zo je wil, op de radio. En dat was ook in 1984 zo. Op 15 april 1984 is namelijk Tommy Cooper, de goochelaar, overleden. En ik had dienst bij Uniek FM in Amsterdam, in het ochtendprogramma. En toen heb ik als eerbetoon aan Tommy Cooper deze gedraaid. Op 15 april 1984. De Fez. Ja, want die had hij altijd op. Een nummer van Steely Dan, de groep uit Amerika. En de Fez.

ja, ja. En heel stil, heel tevreden, zakt de zon in de zee. Zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig, en plotseling

En leuke liedjes maakte hij ook, André van Duin. Absoluut. Dus af en toe komt er eens eentje voorbij. Hè? Bij Dekker Radio alleen. We gaan eens eventjes kijken. Naar de Spencer Davis Group. Lekker veel herrie.

toe maar. Rustig maar. Rustig maar. Ja. Oh, we gaan alweer richting het half uur, zeg. Dat gaat snel. Tjonge, jongen. En ik heb een leuke van de Doobie Brothers gevonden. Ja, ik was er een beetje vergeten deze. Long Train Running. Neemt ons mee naar 1973. En dan zeg ik tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo.

En zo zijn we weer verzeild geraakt in deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dat gaat snel, jazeker. The Talk of the USA, ja, 1972 van The Middle of the Road. Leuke groep was dat trouwens in de tijd. Drie achter elkaar. Dadelijk, Eos en Holly May Brood. Nou, het zal wel. Maar eerst Ambrosia. Biggest Part of Me.

Eos en Holly May Brood. Ja, de dochter van Herman. Ja, inderdaad. Tijd genoeg. Nou, 2024 kwam niet. En dat is lekker dan. Een stukje klassieke muziek bijna. Maar de groep heet Dat is lekker dan. Nou, dat is fijn. Gevoel van onmacht.

Goeie zangeres hoor, van Das Lekker Dan. Gevoel van onmacht, dat doe ik er niet na. Zeker niet. Oh, ja, begint meteen te onweren, zeg. In het Bekker Radio studio is het op het ogenblik slecht weer. Oh nee, het is Hamburg. Hamburg im Regen.

0: Mooi hè?
1: Chicago. If You Leave Me Now uit 1976.
2: Dekker Radio.
1: Zo. Ja, ik moet eventjes de sporen erin zetten, want we naderen het eind van dit uur, Dekker Radio. Het is alweer omgevlogen. En ik heb deze tot besluit. We gaan met de nachttrein naar 1981 met Steve Winwood. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. Dag!

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio.

0: Dekker Radio ging van start vandaag met een jaren 80 nummer van Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock.
1: 80 is prachtig.
0: Nou ja, daar gaan we nog even mee door, van mij schelen. Ja, komt toevallig zo uit. Een jaartje voor Johnny H. Jazz kwam deze uit van Huey Lewis and the News. Wat een grappige naam, hè. Stuck with you.

Leuk hè, pas geleden uitgebracht. Stiekem gedanst in de uitvoering van Snelle met Bente. Leuk gedaan. En nog zo'n stel is Ron Last met Astrid Gilberto. Die hoor je hier met champagne en caviar.

Jan Dulles, samen met Roxane Hazes. En Zo Stil. Wat een mooi nummer is dat, zegt jongen, joh. Dit is Oude Koek. Mooie Oude Koek. Van de Small Faces.

Nou, nou, nou. Wel duidelijk, mevrouw Jepsen. Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Knalboom uit. En dat is er eentje van 10 jaar geleden alweer. Ruim zelfs. Even doorstarten. Jeroen van der Boom heeft ook nog wat te zeggen. Hij zegt, beter laat dan nooit. Ja, nou heeft hij wel begeleiding. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Sorry Jeroen, ik heb even contact met Studio 2 namelijk. Daar zit Wiebe Barkey klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: Een zangeres die je nooit meer hoort eigenlijk, maar wel bij Dekker Radio. Dalida uit Frankrijk en Alain Delon samen in een nummer uit 1973. Parole, parole. En we hebben er drie achter elkaar.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Jongen, wat een geweld, hè? Deze van Charlie Bliss en Calling You Out. Nou, even rustig bijkomen met Spandau Ballet. True, bij Dekker Radio.

0: nummer van de Spice Girls. Maar dan in een nieuwe uitvoering van de Tipsy Girls. En nou ja, Wannabe heette dat, hè?
1: Ja, leuk hoor.
0: Ik vind het heel gedurfd trouwens, ja. We gaan even naar 1995. Een groep die zich Tic Tac Toe noemde. Uit Duitsland. Ik vind die scheiße.

0: piepstemmetje, hè?
1: Ja, leuk.
0: A New Edition noemden ze zich. Dat is wel heel oud hoor, deze. Het Candy Girl. We zijn er doorheen.
2: Met de muziek van gisteren.
0: Nou, eergisteren. Nou ja, dan is het ook goed, hè? Ik neem afscheid met deze grote hit voor een Australische band. Ik heb het over de Little River Band. En Reminiscing. Tot de volgende Dekkerradio, maar weer. Bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Bond, Jan Berg.

Ja, wat is het dan? De opening in het programma Bond voor vandaag, deze 1984. We hoorden Bruce Springsteen voorbij komen en Born in the USA. En dat zal zeker ook voor hem opgaan. Fijn dat u weer bij bent, de nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Hedendaagse week, Alex Warren, Passenger. MUZIEK

0: De muziek van Alex Warren, Passenger, was de titel van de plaat.
1: Ouwe meuk!
0: Wij gaan terug in de tijd met andere woorden, 1962, met Gene McDaniels. The Point of No Return.

0: Ja, zo'n stukje gouden oude meuk uit 1962. Gene McDaniels en The Point of No Return. Ja, je komt altijd op een punt aan dat je niet meer terug kan. En dan ga je door, hè.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2003 met de Leanne Rimes. Jazeker, we kunnen het. We can.

0: Leon Rimes uit 2003 en Weekend, natuurlijk kunnen we het.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hebben we 2014 Pharrell Williams samen met Miley Cyrus. Come and get it, babe.
2: I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that.

0: De muziek van Pharrell Williams en Miley Cyrus. Come and get it, B. Muziek uit 2014.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dat nieuwe werkje van Nicefield. Amor e Alegria.

0: Het duo Nicefield, oorspronkelijk uit Duitsland, maar tegenwoordig zit ze volgens mij heel vaak in Frankrijk. Of in Spanje, dat hoor je ook natuurlijk in de muziek terug. Amori Alegria.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994, Shaka Demus and Players. Twist and Shout.

En dat waren ze, deze Chakadimus en Please met Twist and Shout. Wij gaan op het half uur met deze van Tavares uit 1976. Heaven must be missing an angel. Ja, ze zijn een engeltje kwijt. Nou, help te zoeken.

1982, in het kader van de Nooie Deutsche Welle, de Spider Murphy Gang en Skandal in Sperrbezirk. U hoort het in de Wolte Muziekverzameling. Hopen we naar 2022 met Sommelieu en hun nummer Multicolor.

0: En dat was hem, deze opname van Sommieux, Multicolor, en alweer een paar jaar oud deze plaat. Dan gaat de tijd toch snel, hè, als je daar eens weer naar kijkt. Wij gaan trouwens nog veel verder terug in de tijd.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1966 met Cliff Richard en The Shadows. We gaan het platteland op, in the country.

0: Even terug naar het jaar 1966, Cliff Richard en The Shadows. Het was In The Country.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we voort naar 2008 met Rihanna en Neo. Hate That I Love You.

0: Ja, zo is dat maar net. Heet Did I Love You, Rihanna en Neo. Ja, dat is iets van dat je een hekel moet hebben dat je iemand lief hebt. Ja, nou, dat, zoek het maar uit, hè.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat lijkt me ook nieuw werkje van Bjorn. I'll take away your fear. Weg met die angsten.
3: My life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand,

Cresip, How Would You Feel? De titel van de plaat. En het kwam uit in 2019. En dat bracht ons aan het einde van het programma Wondweer voor vandaag. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. Mijn naam Jan Berg en ik heb het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook weer geluisterd heeft met de nodige plezier. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar zit mijn postvakje en daar kan het allemaal naartoe. En ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. En ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1971 met de Volendamse Cats, One Way Wind.

En zeker open in het programma Bond voor vandaag is uit 1983. Elton John hoorden we voorbij komen. I'm still standing. En dat doet hij nog steeds, hè? Die oude rocker. Hij gaat ook maar voort. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik doe het weer met plezier voor u vandaag. Hedendaagse muziek, Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, een lekkere plaat hier in het programma.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1964, cover van het Chuck Berry nummer door The Beatles. Dit is Rollover Beethoven.

0: Uit 1964 waren ze dat. The Beatles en Rollover Beethoven.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is dat maar net. In de bonte verzameling naar 2003. Kim Lian van der Meij. Dit is de Teenage Superstar.

0: Kim Lian van de Wei, Teenage Superstar uit 2003. Dat gold van haar zelf ook. Ze was nog een teenage superstar, zullen we maar zeggen. Inderdaad.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018, muziek van Panic at the Disco. Hey ma, I made it.

0: Hey, maar kijk eens, ik heb het gemaakt. Hey, look ma, I made it. En dat was Panic at the Disco 2018 dat het uitkwam.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Lana G. Dit is Dance Till Dawn. Dus even lekker dansen met z'n allen tot de ochtendgloren daar weer is.

0: De muziek van Lana G. Dit was Dance Till Dawn. Heerlijke muziek hier in het programma Bond. We doen ons best er altijd weer voor om er weer wat leuks van te maken voor u. Vindt u dat ook? Ik vind van wel.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1997 met Mathilde Sonthin. Dit is Beautiful People.

De muziek van Mathilde Sant in Beautiful People, de titel van de plaat. Kijk naar de klok, wij moeten richting het half uur. Doen we het meteen van Earth, Wind & Fire. 1978, Got to Get You Into My Life.

Sorry, and when I'm gonna make a living, de muziek van het jaar 1984. Ja, lekkere muziek. Frits Pitterijn en het veel kan meer herinneren in die tijd. Goed, Harry Styles, 126.

0: Ja, de muziek van het heden. Harry Styles en Dance No More. Hij heeft er geen zin meer in, maar volgens mij maakt hij nog een aardige sprong op het podium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1966, dit zijn The Happenings. En see you in September.

0: I See You in September, dat waren de Happenings 1966 muziek, lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van Nelly, Hot Hair.

0: 2002, muziek van Nelly. En dat was Hot in Here. Dan vraag je je gelijk af, hoe is bij u de temperatuur? Is het nog een beetje uit te houden? Is het heet? Is het koud? Is het nat? Je weet het maar nooit, hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nederlandstalige muziek, nieuw nummer van Sebastiaan. Hij heeft zin in de zomer, ja, wie niet?
3: Hey!

0: Hij heeft er zin in, Sebastiaan, en wel zin in de zomer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, dat is wel gezellig, zo'n plaatje. We gaan naar 2014 met Becky G. Dit is Shower.

Ja, we hoeven ons in ieder geval niet meer af te vragen wat Becky G doet onder de douche. Hè? Daar staat ze gewoon lekker te zingen. Shower, titel van de plaat, 2014 muziek. En dat bracht ons weer aan het einde van het programma Bontier van vandaag. We zitten er doorheen. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op wat programma kan. janberg.radio@gmail.com is het adres. Ik wens u een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee klaarstaan voor u. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met The Cats uit Volendam. One Way Wind, de titel van de plaat. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Carrie Anderson, Remember When. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen en ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen. We hebben alvast de deur open gedaan met Yvonne Eleman. En If I Can't Have You, je gaat me een uurtje hebben. Want de deuren van de ochtendkroeg zijn open, ook op deze donderdag. En we gaan weer wat leuke hits op u gaan loslaten. Want ook de prachtigste platen uit aller tijden. Want dat is je van deze Richard Marx. We gaan een beetje mega romantisch gaan doen. And right here waiting for you are.

Ze zeggen bye, bye, bye. Nee, ik ben nog voor belangen niet van plan om op te krassen. Nee, nee, ik blijf nog het komende uurtje bij jou. Het was Alles is die van NSYNC. En we gaan een beetje de zomer gaan vieren. Dat doen we met de dames van K3. En ze hebben het over de zomer van Oya Lilea.

Het is eigenlijk zo'n beetje de vergeten broer van de Bee Gees, deze Andy Gibb. En ook veel te vroeg van ons heen gegaan, maar je hoorde hem hier in Ochtendkroeg met Desire. En nu gaan we nog een beetje promotie maken voor Noa Madsen met haar nieuwe singles en Sangria voor twee. Daar kan ik in komen. Is lekker. Ja.

even terug in de tijd. Maar het is van dan Brian Allen. En dan Jeannie Come Lately. Ja, ze gaat ietsje later zijn. Dus ze had gebeld, maar we kunnen er niet blijven op wachten. Maar nu tijd voor Two, Fabiola en Medusa. En de Summer in Space. Zal een beetje gewichtloos zijn, denk ik.

0: hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Inderdaad, die broken hearted. En we gaan het hart niet laten breken. Anne Maria. Ik hoop dat ze er heel snel van herstelt van haar broken hart. Want ja, dat heb ik niet zo graag. Mensen in het programma met een gebroken hart. Maar we gaan er misschien nog een mega romantische aan toevoegen van de Boys to Men. En In the Still of the Night.

ondertussen al een farmaclassieker geworden, deze van Mama's Jasje. En zo ver weg, ja. Als je alles zelf in één keer wilt vertellen, dan zou je kunnen zeggen, hey, sorry papia.

0: Ziezo, dat was het voor deze donderdag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Captain Hollywood Project, Only With You. Ik ga er ook van horen. En ik zou zeggen, morgen ben ik weer op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Bryan Adams en Please Forgive Me. Tot morgen.

Het nummer zal je ongetwijfeld wel bekend voorkomen. Je hoorde de Delphonics en Ready or Not, Amerikaanse band die begon in 1965. De groep werd destijds opgericht door William Hart, Wilbert Hart, Randy Kane en Major Harris. Nou, het nummer Ready or Not is geschreven door Tom Bell en William Hart en zou later nog gecoverd worden. Daar komen de hele bekende, onder andere de Jacksons in 1970 en de Fugees in 1996. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Nederpopplaats komt deze keer voor rekening van de groep uit Amersfoort, The Elements. En de tragiek van de muziek gaat onze aandacht uit naar Jet Harris en Tony Meehan. Maar zo verder is het nog niet. Eerst deze van Dave, D, Dozy, Biggie, Mick en Titch en Save Me.

Abby Holland en It's Not Too Late. Amerikaanse zanger, songwriter en producer. Zijn oudere boer overigens van Brian Holland. Maar samen met zijn broer en Leland Dozier maakte hij deel uit van het beroemde schrijvers-trio Holland, Dozier en Holland. En dat deden ze natuurlijk allemaal bij Motown. De heren staan, zijn verantwoordelijk voor een groot aantal hits die bij Motown zijn uitgebracht. Daarvoor hoorde je de groep Virgin en Sleep Secret. Dat is een mooi voorbeeld overigens van de psychedelische rock. Nou, deze Engelse groep brengt dus nummer uit in januari 1968. We begonnen dit trio met Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch. En het leuke nummer Save Me. Engelse popgroep uit de jaren 60 die een aantal hits zouden scoren. Waaronder The Legend of Xanadu. Dat wist een nummer 1 te halen in de Engelse hitparade. Zometeen onze nederpopplaat, de groep uit Amersfoort, The Elements. Maar eerst ga je luisteren naar deze van Kokomo en Asia Minor.

Je hoorde de Tricycle en Somewhere. Ik heb het al eens gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roemruchte jaren, dan wil het ook wel eens voorkomen dat je er niks van hebt kunnen vinden. Dat was in dit geval ook zo. Mocht je er toevallig wat van weten, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesprojects.nl. Daarvoor hoorde je Dickie Lee en Don't Wanna Think About Paula. Amerikaanse zanger-songwriter die zijn carrière begon in de jaren 60 in de popmuziek en in 1969 wisselde naar de country. Nou, als zanger bereikte hij in 1962 nummer 6 van de Billboard Hot 100 met Patches. Maar zijn bekendste pennenvrucht, zoals het heet, is She Thinks I Still Care, waarmee zowel George Jones als Anne Murray een nummer 1 country hit hadden. Elvis Presley nam overigens dat nummer in verschillende tempo's tot 2 maal toe op. We begonnen met Kokomo en Asia Minor. Het is het pseudoniem van Jimmy Wisner. Het nummer Asia Minor is een rock'n'roll versie van het Edward Creek pianoconcert in A minor, als ik het goed uitspreek. En ook nog leuk om bij te vermelden, Veronica DJ Joost en Draaier gebruikte het destijds als tune voor zijn programma. Zometeen onze tragiek van de muziek. Onze aandacht gaat daaruit naar Tony Meehan, als lid van de duo Jet Harris en Tony Meehan. Maar eerst ga je luisteren naar een aantal hele leuke, zoals deze van Johnny D. Little en Not Guilty.

0: hoorde onze nederpopplaat The Elements and The Love I Had Before. Band afkomstig uit Amersfoort, die in hun hoogtijdagen 1967-1968 bestond uit John Brands, zang, Mels Punt, gitaar, Jacques Smulders, bas en Ilja Gort op drums. Nou, voordat ze in een stroomversnelling kwamen, wisselde de band regelmatig van leden. En Jacques Smulders die schreef halverwege de jaren 60 veel songs. Dat deed hij samen met John Brands, die later zanger werd bij de groep Zen. Nou, hieruit rolden twee singles die werden uitgegeven door de platenmaatschappij van Willem Duis, Iramak. De Elements hadden tot eind 1968 tv-optredens in Nederland en België. En in Hilversum had de groep een eigen fanclub, want daar woonde de toenmalige manager Hans Bunk. Ik wil toch even bij vermelden dat we aan de info zijn gekomen dankzij Ilja Gort en Jacques Smulders. En mocht je meer willen weten over The Animals, dan verwijs ik je graag naar de website 60sgeneration.nl. En daarvoor hoorde je Ray Dexter en Lovely Weekend. De liefde voor muziek kreeg deze zanger met een poplabel ingegoten. Want zodra het Moskou-Warschau-concert werd gespeeld op de radio, stoof hij naar binnen om te luisteren. Hij begon zijn muzikale carrière in de Two Eyes Bar, waar ook Tommy Steele en Cliff Richards begonnen waren. We begonnen dit trio met John DeLittle en Not Guilty. Engelse zanger die werd ontdekt door orkestleider John Barry. Nou, samen brachten ze 5 singles uit, waaronder het nummer wat je hoorde.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Tony Meehan. Hij was samen met Jet Harris, Hank B. Marvin en Bruce Welch oprichter van de Britse popgroep The Shadows. Meehan speelde drums in alle vroege hits van Cliff Richard en The Shadows. En in het nummer See You In My Drums is een hoofdrol voor hem weggelegd. Hij was pas 10 jaar oud toen hij interesse kreeg voor het drummen. Toen hij 13 was, had hij zijn eerste baan als drummer bij een band die speelde in een discotheek in Willesden, Londen. Toen hij 15 was, sloot hij zich aan bij de begeleidingsband van Cliff Richard en die was toen genaamd The Drifters. Nou, de naam van de band werd later veranderd in The Shadows. Meehan verliet The Shadows in 1961 en ging werken bij Decca Records. Hij vormde in die tijd ook nog een duo met gitarist Jet Harris. Meehan overleed aan de gevolgen van een hoofdwond die hij opliep tijdens een val in zijn woning. In de tragiek van de muziek Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett O'Hara.

Peter Jay en de Jaywalkers en Patchman Farm. Engelse band die het nummer uitbrengt in 1965. En dat verscheen bij Piccadilly Records. Componist van het werk is Mose Ellison. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett O'Hara. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. The Majority, The Charmaines, Design, maar eerst deze van Jan Panter en Scratch My Back.

Je hoorde een nummer uit 1966, The Majority and One Thirds. Groep werd opgericht in Hull begin jaren 60 en dat onder de naam The Mustangs. Ze veranderden hun naam in 1965 toen zij verhuizen naar Londen. Nou, echt commercieel succes wisten zij niet te halen en bleef ook uit. De groep verdween daarna eigenlijk van het front. En daarvoor hoorde je de Charmaines en What Kind of Girl. Tussen haakjes Do You Think I Am. Amerikaans trio dat werd geleid door Gigi Jackson. Ze traden ook op als achtergrondkoor dat voor diverse andere artiesten. En daarvoor hoorde je de groep Design and the Minstrels Theme. Het is de B-kant van de single Colored Mile. En deze Amerikaanse folk popgroep die brengt het nummer uit op 3 maart 1971. En we begonnen met een hele leuke van Jan Pender en Scratch My Back. Engelse zangeres die slechts 4 singles uitbrengt, waarvan Scratch My Back wel het meest opvallende was. En echt commercieel succes kenden zij niet. Maar goed, het is toch aardig om eens een keer naar te horen. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website theoldiesproject.nl of like ons op Facebook. facebook.com/theoldiesproject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van Gabriel and the Angels. En Zing When the Strings of My Heart. En zo is de titel. Wat mij betreft graag.

en het klein, maar een leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

zal jou even lekker de klok leeg zetten. Inderdaad wel, hè. Je had het steeds gehoord voor de nieuwe lunchbreak hier op deze donderdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Man Without Hats en dit allemaal met hun Safety Dance. Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom op jouw fantastische radiostation. Want we zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal hier, ja, lekker uit de studio natuurlijk. Hè. Lekker verfrissende hits weer tot 1 uur. En dit is Aha and Stay on This Road.

Een band die vooral actief was in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Ja, ja, Aga en Stay on This Road. Lunchbreak donderdag tot middag. En we doen dat natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk 12 uur. En, of 1 uur zoals je zelf wenst natuurlijk. Hè? Ook in de zomer natuurlijk live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals ook deze van Ray Parker Jr. en Woman, She Needs Love Just Like You Do. En zo direct ook natuurlijk onze onvergetelijkheid voor vandaag. En je hoort straks wel wie dat wordt.

Nou, je hebt gelijk dat onze onvriendelijkheid wel wat vroeg kwam vandaag, hier deze donderdag. Maar ja, het is ook een dubbele lange hit natuurlijk. Hè. Inderdaad, Arthur Baker en Love is a Message. And the message is a love. With love, peace and good music. Weet je nog, in de tijd dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Inderdaad wel. De verfrissende muziek is er nog tot getijden van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak, want die loopt van zondag tot en met vrijdagmiddag 1 uur. En ja, de volgende die eraan komt wel, dat is de Thompson Twins. En hier zijn ze met Dr. Doctor.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Gelukkig, wat is die lelijk hoor. Didi heet ze. Ze zong ooit in het achtergrondkoortje van Herman Brood en his Wild Romans. Nou, leuk zeg, leuk zeg. Deden wat solo's als ze dit soort plaatjes maken. Maar bovenal ook nog wat commercial en wat jingle inzingwerk. Dit is hem. Ja, ah, leuk. En fijn dat je er weer bij bent. Terug naar de voltooid verleden tijd. Het verleden, weer even

0: In de middelste roadshow is van alles mogelijk op fotografisch gebied. René en Renato. En we geven je af en toe ook een beetje les in discologie, maar dat komt wat later. Save your love. Nou, hey, niet zitten te luieren, mensen. Niet zitten te luieren. Kom op, werken voor de centen, werken voor je baas. En dan komt de hobby. Het vrouwtje en de drank. Jawel.
1: Dit is de middle of the road show.

Ik heb die Hans Vermeulen in de Middle of the Road Show. Via FM, via de ouderwetse middengolf ook zelfs tegenwoordig. Korte golf, lange golf en diverse andere kanalen. Ach, je weet ons te vinden, dat is leuk. Dan wordt er zoveel gesproken over DAB+. Dat alle zenders van FM-band gewoon op die DAB+ moeten, weet je wel. Dat digitale. Dan komt er dus enorm veel ruimte vrij op de FM-band. Is dat geen instap voor voor al die vrije radiostations? Dan weet ik één ding zeker. Dan gaat er een deur open. Een hele grote deur open. Voor al die andere leuke zenders. Die normaal niet op DAB+ terecht kunnen. Jawel. En meer luisteraars op de FM. Dat weet ik zeker. Jawel. Ah!

Waar dit soort fotografische werkjes sowieso tot recht komen. En zelfs in EU-regio. De EU-regio. Dat lieve aardige meisje, Olivia Newton-John. Met Country uit 1974.

0: Als ik mijn ogen sluit, zie ik je weer voor mijn ogen dansen. Haha, ah, nee, goed, 1982. Leuke tijd, hoor. Ja, nee, goed, de plaat die werd zelfs gedraaid in het First in Bussum. Arnold. Ja, goed.
1: Ja, nee,
0: ja. Hij knikt ja. Was een regelrechte floorfiller, dan wel die van het origineel, Joshua Gray. Dat had een zomerhit bij 1974. En Julius Green was de man die het maakte in 1982. Rock your baby! Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd door die air. En ja, tuurlijk. Oh, gaat het over Linda? Zij woont in Benidorm, wist je dat?

Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Deze plaat die kwam in de tipperaar op het moment dat Joost en Draaien, alias Willem van Kooten, afscheid nam van Hilversum 3 en zijn laatste show presenteerde als Joost mocht niet eten. Of het NOS-maal, dat was ben ik in 1979.

Ze hebben heel wat hitjes afgeleverd in de Vlaamse en de Nederlandse hitparade. Tot zover. Niet verder in deze aflevering van de Middel van Roadshow. Voor althans vandaag. We maken gelijk even een afspraak. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn aangeschoven voor een uurtje. De Muziekfabriek, ik heb ze weer haarfijn voor je geselecteerd. En het komende uurtje ga ik ze haarfijn aan je voorschotelen.
3: Ron van der Steen.
2: Dit is jouw Muziekfabriek. En hier is het eerste rijtje van drie. En we beginnen met Shakira en Waka Waka.
1: Zo, relaxed, relaxed.
4: En laat je het komende uurtje verrassen.
1: De Muziekfabriek
4: draait op volle kracht.
1: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
4: De Muziekfabriek.

Passion of the Groove.

0: Uit de jaren 90, Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: De muziekfabriek.
0: Ruik eens, de koffie wordt binnengebracht, dus dat is een heel goed teken.

rubriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar we gaan even terug naar het Eurovisie Songfestival. Dit is de inzending van Portugal. Het is die van Felipa Azevedo. Luister naar Adeus Azim.

0: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: Hij is geboren op 26 februari 1928 als Antoine Dominique Domino. Zijn carrière begon in 1949 met The Fat Man.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Die naam zou uitgroeien tot een wereldberoemde bijnaam. In de jaren 50 en 60 was hij de beste verkochte Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll is hij in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Luister uit 1956 naar Fats Domino. Hier is Blueberry Hill.

Dat was hij helemaal uit de Jukebox. De Jukebox Classic voor deze keer. Dateert uit 1956. Fats Domino en Blueberry Hill. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Heb je ook een Jukebox Classic? Stuur hem dan op via www.rondvandersteen.nl. Hier is Ina.

0: De Muziekfabriek. Dat waren weer drie liedjes achter elkaar.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Even spiek hoor, wat er op mijn briefje staat. Wat hadden we allemaal? We hadden Filipa Azevedo, de inzending van Portugal. Tijdens het Eurovisie Songfestival 2010. Adweer Razem, gevolgd door Lisa Stansfield. This is the right time. En als laatste Ina en Amazing. Dan muziek van eigen bodem. Hier is Herman van Veen. En dat is altijd even een beetje genieten. Luister in de Muziekfabriek naar het nummer Blauwe Plekken.
2: Als een hond heb ik staan janken naar de sikkel van de

deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan. Het ruikt lekker in de kroeg.

zoals jij mij naar mijn hok zond. Zoals jij de keer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond om een hond verrot te slaan.

0: Misschien wil je graag een nummer horen in de muziekfabriek. Nou, dat kan. Doe dat via www.ronvandersteen.fabriek. Het is je vast opgevallen. Dit was weer een rijtje van 3. Als laatste Milo, Don't You Know. Daarvoor zat Billy Ocean, dramatisch. Love Really Hurts Without You, oh, een tragedie. En we begonnen met Herman van Veen en Blauwe Plekken. En nu gaan we terug naar de jaren 80. Dat doen we met The Simple Minds. Hier is Don't You.
1: Ron van der Steen.
2: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: La Bouche en Be My Lover. Daarvoor zat Wesley Klein, een ongelofelijke droom. En we begonnen met The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Het volgende nummer werd geschreven in 1975 en was bestemd voor een debuutalbum.
1: Oude lullenplaat.
0: Het werd overigens een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk.
1: Oude lullenplaat.
0: In Duitsland ging het een stuk beter met ze af, want daar behaalde het liedje een nummer 1 plaats. Luister uit 1979 naar de groep Hello met New York Groove.

0: Dat was die, de oude lulplaat uit 1979 van Hello New York Groove.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien heb je enige suggestie. Nou, laat dat even weten.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat kan via www.rondvandesteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. En dan is de koek op. En hiermee neem ik Ton Tevens afscheid. Dank je hartelijk voor het luisteren naar de Muziekfabriek voor deze keer. We gaan eruit met Dance Nation. Een Great Divide. Gevolgd door Kacha Gugu, die de klokken toelaat en Too Shy.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: dit is Tracy Chapman, hè?
1: Ja.
0: Crossroads. Wat een waanzinnige artiest is dat. Ja, goede dingen gemaakt. Zeker te weten.
2: Dit is Afternoon Delight. Met Patrick Vijfhuizen.
0: Zometeen Jorieke Sterken met Roxy Trekker. Dat is Jorieke Sterken. Dat is ook wel een heerlijke, nou ja, een aftuigde dame om te zien, laat ik eerlijk wezen. De Jacksons, and I'll Be There. Als eerste in Afternoon Delight, waarbij ik je van harte welkom heet.

Johan Faber. En Raken was dit. En een overzicht van wat er allemaal nog gaat komen. Dat is dat wij ze ook in hebben van Johan, dat hoor je al. Jurike Sterken hoorde je voor het overzichtje met Roxy Trekker. Zo is dat. The King of the Rollers nu. KTB en Paradise. Here we go.

De slotfase. Nou, de slotfeest was dat inderdaad met de Final Girl. Uit Noorwegen afkomstig. Dus het is zo'n oogje, weet je, net als bij Bluff. Een oogje met zo'n streepje door. Kings of the Rollers in KTV in Paradise voor die weer voor slotfeest. En dit fantastisch iconisch nummer is dit. Met een ontzettend lange intro, een minuut lang. Dat ga ik niet doen. Nee, ik luister gewoon lekker met je mee. Naar Metallica. Is Nothing Else Matters in Afternoon Delight.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Cameo en Candy en de Kaiser Chiefs met Feeling Alright. Hoor je daar weer voor uit 2023. Waarom ineens in Duits? Ja, weet ik ook niet. Conan Gray nu met Never Ending Story.

Opportunities. Conan Gray en Never Ending Story daar weer voor. En als laatste een hele mooie rockballad. Guns N' Roses, Yesterday's. En dit programma was Yesterday. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Maar over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke dat gaat worden, ik heb echt geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1986 met... Paul.
3: 80s classic.

Ruben Anning, zo heet hij. Iemand uit 2020, daarvoor hadden we de Captain Jack. Soldier, Soldier, je kent hem nog wel uit 1996. En we begonnen die blokje van die met de plaat in 1986. Die was van Owen Paul en die heette My Favorite Waste of Time. Ja, dat is maar net hoe je tijd indeelt natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, Owen Paul. Zijn echte naam was Owen Paul McGee, by the way. Hij is geboren in Glasgow op 1 mei 1962 en bereikte met het nummer My Favorite Waste of Time zijn grootste succes. Daarmee bereikte hij in 1986 de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Na amper jaar stopte Paul met optreden, naar eigen zeggen, omdat hij zich niet helemaal zichzelf voelde in de muziekwereld. Dan maak je toch zo'n hit en dan voel je je eigenlijk niet helemaal thuis. Oké. Zo heb iedereen wel zijn ding, denk ik volgens mij. We gaan naar het volgende blokje van 1983. Waiting for a Train. Dit is Flesh and the Pan.

0: 2004 was dat. Katie Tunstall en Suddenly I See. Daarvoor hadden we de formatie Train and Drive By. Die kwam uit 2011. En Flash and the Pan Waiting for a Train in 1983. Daar begonnen we dit blokje van drie mee.
1: Hey Tim.
0: Ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Waar is mijn muntje? Even kijken, daar gaat hij. Even kijken hoor. We drukken in F7. F7 drukken wij in. Wat er weer benieuwd wat daaruit gaat komen. De groef is gevonden, dus dat betekent dat we... Oh, dit zijn mooie tonen. Terug naar 1977. Cold as ice. Dit is Foreigner.

0: Keihard, de hit van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.

Klinkt lekker helder, hè? Lekker man. 1994, Everything But The Girl Missing heette het nummer. Daarvoor hadden we Hans de Boy als ik thuis ben. Oftewel, thuis ben is de titel eigenlijk in 1983. En we begonnen met Foreigner, Cold as Ice uit 1977. Foreigner, ja, dat is een Amerikaanse band uit de staat New York. En Foreigner werd in 1976 opgericht door Britse en Amerikaanse muzikanten. Onder andere Mike Jones, Ian McDonald en Lou Gramm. In Nederland stonden hun meeste hits langer dan in de Verenigde Staten in de top 40. Maar desondanks gelden Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You en I Want to Know What Love Is in Nederland hoog genoteerd. En het waren ook zeer zeker voor ons klassiekers, om het zo maar te noemen. We gaan naar het volgende blokje van 3 alweer 1986. Human, dit is Human League.

0: 2020 toen die plaat uitkwam. Shepherd and Symphony. Daarvoor hadden we Kay Perry en Roar uit 2013. We begonnen dit blokje van drie met Human League en Human. En die plaat kwam uit 1986. We gaan kijken naar het klokje, want we gaan alweer een beetje onder. We zijn mooie tijd. We zijn heel mooi op tijd. Dus kunnen we met een gerust hart verder naar het tweede item in deze show. En jullie weten het al, hè? Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Bowser! En hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Oranje Party Radio. Natuurlijk de zomeredities van 2026. Het is juli 2026, de mussen vallen van het dak. Het is heerlijk weer in Nederland en wij genieten volop mee met de grootste zomerhits in Oranje Party Radio. Goed, we gaan natuurlijk zo meteen van start met onze fantastische schijf van deze week. Die is van Bob Offenberg. Wil je nou meer weten over Bob Offenberg? Luister dan ook even naar de Gouden Foutje. Want daar zit een interview in met Bob Offenberg in het begin van de aflevering. Nou, wat hebben we nog meer? Ja, helaas bereikt onze trieste nieuws dat onze vriend van de show, Ad Kapteins, oftewel hier in het zuiden bekend als Kappalone, man die trouwens in heel Nederland optrad met zijn feestelijke liedjes, plotseling voor ons is overleden. En we willen daar toch graag bij stilstaan in dit programma door wat muziek te laten horen van Kappalone. Dat doen we straks in het tweede uurtje van deze aflevering van Oranje Party Radio. Heel de zomer lang dus gewoon lekker op de radio met de lekkerste zomerhits van Nederlandse bodem. Van toen, van nu en de toekomst. Zoals bijvoorbeeld ook deze nieuwe klapper van Bob Offenberg. Nergens anders. En je hoort hem hier in Oranje Party Radio.
1: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Oranje Party Radio met Jos Nette Nieuw.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen. Nou, natuurlijk in de zomeredities van de Gouden Foutje Radio en Oranje Party. En natuurlijk in onze reguliere afleveringen hebben we heel veel zomerse muziek de komende periode. Want zon, zee, strand, gezelligheid. En daar hoort natuurlijk ook lekkere zomermuziek bij. Zoals bijvoorbeeld van de volgende man die we nu onder de knop hebben. Het is zijn debuutsingle. Het is ook, de titel zeg maar, is ook een, vroeger een auto geweest. Zeg maar. Een auto, merk niet, maar wel in ieder geval een type auto. Waar ik ook vrolijk in rondgecrossed heb. En dat deed me ook een beetje aan denken. Want dan hadden we ook lekkere zomerse muziek. De raampjes open, het dakje open. En lekker genieten. En nou, deze single, dames en heren. Als jullie dan niet in de feeststemming raken, dan weet ik het ook niet meer. Het is een heerlijke nieuwe single met de titel Fiesta, hè, want als het Pietje Puk zou weten, dan is het natuurlijk geen automerk. Maar dames en heren, de liedje is gemaakt door een man uit het mooie Noordwijk, waar de zon ook lekker schijnt, waar ze ook lekker houden van lekkere zomerse muziek. En daarvoor heb ik aan de knop onze Berko. Hallo Berko.
6: Dit zijn we, Berko. Een hele goede avond allemaal.
5: Ja, welkom. Ja, jong, wat een lekkere debuutsingle heb jij gemaakt. En meteen als een knallende zomerplaat.
6: Ja, dankjewel. Ik ben er echt heel blij mee inderdaad. Het is een mooi proces geweest, ik ben echt heel blij met het liedje.
5: Ja, nou en natuurlijk uitgebracht bij onze vrienden van Rood Hit Blauw, dames en heren. Ook achter het Hollands Hitpodium, het televisieprogramma wat binnenkort natuurlijk ook weer opnames zal hebben. En op televisie zal komen, daar zal deze man ongetwijfeld ook voorbij komen. Zeker als de zon nog een beetje blijft schijnen. Ja, het is een liedje zeg maar wat ooit ontstaan is, heb ik begrepen. Daarom heet het ook natuurlijk Fiesta, onder de Spaanse zon.
6: Nou, dat klopt inderdaad. Ja. We waren denk ik 2-3 jaar geleden waren we lekker in Spanje. We zaten lekker op het strand. En ik was lekker een beetje begonnen met zingen. En we zaten al een beetje fiesta's, cervezas.
5: Ja.
6: Nou, ik ben daar wel dingen ben ik lekker aan het opschrijven geweest. Ik heb ook wat opnametjes daarvan gemaakt. En later toen we thuis kwamen, ben ik iets terug gaan luisteren. En ik denk, ja, dat is er maar. Hier moet ik iets mee gaan maken.
5: Ja.
6: Kijk, er zijn best wel heel veel liedjes natuurlijk, hè, waar je fiesta en siesta en dat soort dingen in hebt zitten. Alleen, ik denk dat dit liedje net wel even anders is. Lekker up-tempo. Gelijk die blazers erin, trompetters erin, gelijk feest.
5: Ja,
6: dat toch net even anders is alle andere liedjes.
5: Dat doet gelijk denken zeg maar, aan heel veel zomerse hits zeg maar, die uit Amerika of Engeland of inderdaad Spanje zelf of Italië komen. Zeker in de jaren 80 waar heel veel zomerhits vandaan kwamen. Die ook deden denken aan Fiesta Baila en noem het allemaal maar op. Zeg maar. En dat heb jij nu in een nieuw jasje

0: alles erin in het liedje.
1: Ja, en je bent in een studio geweest, in een hele bekende studio, waar ook voor Nick en Simon en Mart Hoogkamer, die natuurlijk uit Leiden komt, de producties zijn gemaakt. Want je bent bij Rob van Zuilen geweest in de Roosevelt studio in het mooie Leiden.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik woon natuurlijk in Noordwijk, dat is vlakbij Leiden.
1: Ja.
0: En ik ben eerst even aan het bestuderen geweest. Hey, met wie wil ik dit liedje nou maken? Wat past een beetje bij mij? En toen kwam eigenlijk de Roosevelt studio, waarop dan zit, kwam er wel uit. Dus ik heb al een tijdje contact met hem erover gehad. We zijn er weer aan het appen geweest. Een keer met elkaar gebeld van, hey, dit zijn de plannen. Ik wil het een keer gaan doen. Dan is het nog een beetje in de ijskast beland. Toen had ik heel druk met andere dingen. En uiteindelijk zijn we lekker gaan schrijven. Lekker ermee aan de slag gegaan. En uiteindelijk is dit liedje eruit gekomen. Maar ik echt ik voel het gelijk. Dit is geweldig.
1: Ja, en ik denk ook dat het in het land, als jij optredens doet. Want je treedt natuurlijk ook op in het land. Dat dit ook echt zo'n liedje is als mensen dat horen. Dat ze denken, denken dan aan palmbomen, strand, Noordwijk, Noordwijkerhout, Scheveningen, Zandvoort, noem het maar op. Dat komt meteen in je boven. Als je dit liedje hoort, je doet je oren dicht en je hebt een lekker glas koud drinken in je hand. Een biertje is of een colaatje of iets, of een lekker cerveza. Ja, je hebt gelijk vakantiegevoel. Tenminste, ik wel. Ik kreeg gelijk een vakantiegevoel dat ik dit liedje hoorde.
0: Ja, zeker weten. Toen hij nog niet uit was, heb ik hem hier in Noordwijk Rout een keer bij de golfvereniging gezongen. En de tweede keer zong hem iedereen gelijk met hem mee.
1: Ja.
0: Ook echt zo mooi om te zien, daar word ik helemaal enthousiast van.
1: Nou, maar goed, dat is ook wat je wilt bereiken natuurlijk. Dat een liedje de mensen raakt, dat de mensen er vrolijk van worden. En dat het in het geheugen blijft hangen. Dat als ze daar ergens een keer op een feestje zijn of in de kroeg zitten, dat ze denken, hey, vrek, dit liedje van die Merco, dat zou lekker passen nou, dat lekkere fiesta liedje.
0: Ja, dat ze zeggen, die ga ik eens even aanvragen. Dat is leuk inderdaad.
1: Ja, zo werkt het. Dus luisteraars, als jullie een lekker feestje hebben van de zomer, als het lekker weer is en je bent lekker aan het strand ergens, en het maakt niet uit waar het is, ga even lekker gewoon naar de bar, naar de DJ-boot en zeg van, hey, doe even dat liedje van Berko, want die zal ook ongetwijfeld in alle muziekprogramma's staan. En de plugging heeft goed zijn werk gedaan om te zorgen dat alle DJ's dit liedje hebben gekregen voor hun programma, voor de radio. En de DJ's die draaien ook bijna allemaal in het land, wij ook. Grote Fout Show on Tour. Ja, dit is zo'n lekker liedje wat je gewoon in je playlist moet hebben. Dus
0: ga
1: even
0: weten.
1: Lekker naar Spotify, naar alle streamingdiensten. Daar kun je het allemaal vinden, dit heerlijke, geweldige liedje. En wat ook leuk is om even nog te vertellen. Twee giganten en twee vrienden van onze show. Ook een man die met zijn liedje Esmeralda bij ons te gast was een aantal jaren geleden. Net zo rond de coronatijd en nu een dikke hit scoort met Cheerio. Die was samen met jou te gast bij de voetbalclub in Noordwijk. En ook,
0: klopt. Ik mocht in zijn voorprogramma staan. Dat was echt heel leuk.
1: En ook Raymond Hermans, die was daar te gast. Die natuurlijk ook zoveel leuke liedjes heeft gescoord. En nu ook weer een nieuwe plaat
0: uit. Ja, we hebben met z'n drieën een heleboel daar gek gemaakt. Dat was gezellig.
1: Nou, kan me voorstellen. Dus even leuk om te noemen, dames en heren. Als je de tent op zijn kop wilt zetten, dan moet je zeker eventjes naar de site van Rood Hit Blauw gaan. En dan kun je alle informatie vinden. Of natuurlijk op de socials van onze Berko. En dan wordt het overal wordt een fiesta, denk ik, toch?
0: Wordt één grote fiesta, ja zeker. En wat ook leuk is om te vertellen, we hebben ook een leuke clip gemaakt in ons mooie Noordwijk. Dus op YouTube kun je die ook bekijken.
1: Met de toren erin, hè? Met
0: een iconische vuurtoren inderdaad erin. En dat is allemaal vlakbij mijn huis en zo. Dus we zijn lekker naar wat kroegjes geweest. Een hoop bekende mensen gezien en zo. Dat was echt top.
1: Nou,
0: ik was echt heel blij. Die clip is echt gezellig geworden.
1: Hartstikke leuk. Nou, je maait het gras voor mijn voeten weg. Want dan kan je dat zeggen. En er zit ook een heerlijke videoclip aan vast. Nou,
0: ja, hij is leuk, ja.
1: Ga die straks, als de uitzending afgelopen is, niet even lekker blijven luisteren. Want we gaan het liedje draaien. Straks even lekker kijken op YouTube en overal. En zet hem daar ook gewoon lekker bij je favorieten. Deel het. En dan komt het allemaal dik voor elkaar.
0: Dat is hartstikke leuk, ja.
1: Wordt het niet alleen voor ons, voor de luisteraars, de radiomakers en fiesta. Maar ook voor jou met heel veel optredens. Want je wilt lekker het land in.
0: Ja, zeg ik weet. Dus mensen me willen volgen via Instagram, ben ik te zoeken op onder Berko met een C, Berko NL. En op Facebook heb ik gewoon mijn eigen privénaam, Erik Berry Zaad. Als mensen me willen toevoegen, helemaal gezellig, helemaal leuk. Alleen maar fantastisch.
1: Nou, supergoed jongen. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. We gaan een lekkere feestje bouwen. We zitten thuis, de radio maar op standje, burenoorlog. Laat die rijdende rechter maar komen, want we gaan een lekkere feestje bouwen. Hier bij ons in de Gouden Foutje. En natuurlijk ook in Oranje Party Radio. Een van de grote zomerrits van dit jaar. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Berko. En wij knallen hem de radio op.
0: Lieve mensen, hier is Berko met Fiesta. Gezellig.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Greenmusicradio.nl.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: kom terug na de commercials.
1: Ja, zo zijn we weer lekker bezig in het tweede uurtje van Oranje Party Radio van deze week. En de fantastische schijf hoorde u nog een keer voorbij komen, Bob Offenberg. Nou, wat hebben we nog veel meer in dit tweede uurtje? Heel veel lekkere zomerse muziek van Nederlandse bodem. We hebben een lekkere Oranje Party Mix en we hebben een eerbetoon aan Cappellone. De zanger uit Brabant, Ad Kapteins. En dan onder de artiestennaam feestzanger Cappellano. Cappellano, moet je mij horen, ik raak in volslag. Hier in de studio bij de gedachte dat deze man niet meer onder ons is. Heel verrassend werden wij overvallen door het berichtje dat Cappellone is overleden na een kort ziekbed. En ja, we zullen ons altijd herinneren als de feestzanger van Brabant die overal en nergens optrad. Altijd in januari is een feestje en hield zijn eigen feestje met de presentatie van zijn nieuwe single. En ja, dat zullen we allemaal moeten gaan missen vanaf nu. Cappellone maakt er boven maar een feestje van. Straks in deze aflevering van Oranje Party Radio in het tweede uurtje een eerbetoon aan Cappellone. Maar eerst dus onze fantastische schijf van deze week. Hier is Bob Offenberg.
0: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
5: Hi.
0: Zet de zomer aan. De warmte straalt uit je radio. Met Johan de Graaf. Just Dutch.

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, hier zijn wij weer allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummer 2. We begonnen met een leuke plaat, of niet soms, een wat oudere plaat van Lisa Lois met Het lijkt wel zomer. Vandaag ook weer volgens onze vaste formule eentje uit Nederland, dan eentje uit België of Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd, dan gaat het weer helemaal goed komen. Verderop in het programma natuurlijk de Hollandse meezingplaat van toen. Glenn Robbins is ook van de partij. En ja, voor de rest zien we wel wat er voorbij komt. Laten we beginnen in het programma. Is iedereen er klaar voor? Dan gaan we overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de single van de dames van K3 met de zomer van Oya Lele. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

de zomer van ja, de zomer van oh ja, Leo had een lekkere plaat of zo. Ja, van de dames van K3. Hier zijn de Dutch Boys, die gaan op de trekken met de Costa del Sol. Ja.

0: Dutch Boys. Echt het Dutch Boys geluidje. We gaan naar de trekker, naar de Costa del... Naar de Costa del Sol, ja.
1: Naar een dubbelvis.
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
0: Dat was de koffie. We kenden deze ook in de Nederlandse versie van Sieneke. Dit is Larissa uit België met Ik Doe Wat Ik Wil.

0: zo mooi van Larissa. Ik doe wat ik wil. Hier is Tico. Lekker pakkie op Scheveningen of zoiets. Ja, ik ben geen Haagenees, dus ik probeer het ook een beetje. Ja,
1: lekker pakkie.
0: Een pakkie is het. Je man kan het veel beter dan ik.
2: Ik hoor de wekker draaien, liever nog eens om.

0: Chico, man. Waar ben je? We liggen bij de pier.
1: Gek zeg. Ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Ja, Chico, lekker pakkie op Scheveningen. De grote zomerhit, dames en heren, in België, Vlaanderen en Nederland komt er zeker achteraan. Dankzij Just Touch. Hier is Glenn Robbins.

Glenn Robbins met de zomermelodie, dames en heren. Hier vinden wij de nieuwe single van Imca Marina van de dame van Viva España. Ik ben nog lang niet klaar.

0: dat is een mooie, dames en heren, of niet, soms deze van Imca Marina. Ah, ik ben nog lang niet klaar.
1: Johan de Graaf met Just Dutch.
2: Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: ze leuk of niet, soms Gert Verhulst en James Cook met de Madiwodo. Oh, er is koffie, er is koffie.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: dat blijft toch leuk en dat blijft toch prachtig, of niet zo met deze? P.C. Brown hier in de show, hier in Jazz Dutch. Straks verderop nog de Hollandse amazing plaat van toen, maar eerst even Just in the Wild.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Jazz Dutch met Johan de Graaf.

leuk. Justin de Wild was dit met Material. Oh, de wekker. We gaan gewoon nog even door. Wij gaan ook nog door met Joe Valley. Met genieten.

Het is genieten, het is puur genieten. Zeker met het Hollandse verstaanbare muziek. Studio 2 ondergetekende Joon de Graaf. Joe Valley is in Danny Voker en Mickey van Wijk. Met het knipperlicht.

0: Toch blijft het knipperlicht. Danny Vroker en Mickey van Week. Kennen we deze nog? Ik vond hem wel leuk. Ik kwam hem tegen in het hitarchief. Ik dacht, ach, ik doe hem gewoon nog een keertje. Hier is Willy Sommers met de Aperolletje.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: Napperollig. Is het leuk of niet? Soms deze van Willy Sommers.
1: Ik wil me top.
0: En hadden we in het begin van de show Larissa. De Vlaamse uitvoering. We doen ook nog even de Nederlandse uitvoering. Met Sineke, met Ik doe wat ik wil.

0: Kurt Krabbe, Ronnie Tober, niemand zoals jij. De hoogste tijd, zeker de hoogste tijd voor de Hollandse amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch.
3: Herinnert u zich deze nog?
0: Oftewel Mike Vincent. Oh, ik heb wel trek in, moet ik zeggen. Met friet met mayonaise.
4: Kom.

dat is nog wel leuk. Zo de laatste plaat weer in het programma. Als ik even kijk op onze studioklok. Ja, zeker. Dan wordt het de hoogste tijd om er van door te gaan. Friet met mayonaise. Oftewel Jalida. Talida. Met Chat-André. Ja, ik moest even goed nadenken. Dan komen we voor het luisteren naar het programma Just Dutch. Het is weer omgevlogen, moet ik zeggen. De hoogste tijd voor mij om er vandoor te gaan. Ik zou zeggen, dank allemaal weer voor het luisteren en voor het meezingen van de hits. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraars, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week 29 van het jaar 1974. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met Sheila, Valerie en Fayette, oftewel de 3 Degrees en de Year of Decision. Een andere dame kwamen we tegen op nummer 39. Vicky Leandros, Theo, We're Far Enough Lots.
1: Nummer 39.
2: Yeah.

0: In totaal kwamen er 6 platen nieuw binnen in die oude hitballade en de eerste van die 6 kwamen we tegen op nummer 38. Uit Volendam afkomstig was dat de formatie Mad Dog met It's All Right. Op 37 Siska Peters, España Mañana.
1: Nummer 37.

0: De band rond Les Gray was dat, oftewel de formatie Mud. In 1974 en 1975 scoorden ze de ene top 10 hit na de andere. En dit was de derde hitsingle die ze hadden. We vonden ze terug op nummer 35. Het was tevens ook de langst genoteerde die dag. The Cat Crept In. Op nummer 33, American Gypsy and the Angel Eyes.
1: Nummer 33.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 32.

0: Hij begon zijn carrière in de band van Roy Orbison en later zou hij solo ook wat singles uitbrengen. Nieuw binnengekomen op nummer 32 was dat Bobby Goldsboro en Hello Summertime. De derde nieuweling komen we tegen op 31. Nick McKenzie in Old Mexico.
1: Nummer 31.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1974.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: Hun allergrootste hit was Is Everybody Happy? En dit was de hit die ze direct daarna scoorden. In de oude hitparade van week nummer 29 van het jaar 1974 kwamen ze tegen op nummer 30. De formatie Jackpot was dat met One and One is Two. Op 29, daar stonden de Osmonds genoteerd. Hold Her Tight.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 27.

0: Dat was de vierde nieuweling in die oude hitballade Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. En met hetzelfde nummer zou hij in 1991 weer in de hitballade komen, toen in samenwerking met George Michael, en toen zou het een dikke nummer 1 hit worden. Op nummer 26 de vijfde nieuweling, Wally Tax, Evidently.
1: Nummer 26.

0: Dat was Larry Cotton met de enige hit die hij ooit heeft weten te scoren. I Love You stond genoteerd op nummer 25. En de stem van de dame, dat was trouwens Patricia Pai. De hoogste nieuweling, die komen we tegen op nummer 23. Freddie Breck, die zonne gate af.
1: Nummer 23.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 22.
3: Too hard to be a teenager.

0: Ze debuteerde in 1972 met de single Sugar Me. Dat werd tevens ook een dikke nummer 1 hit. Dit was in 1974 haar allerlaatste single, Lindsay De Pol met Ooh I Do. Op 21, daar vinden we Tony Sherman, Tonight.
1: Nummer 21.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

in de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder denen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig hij zei, met haar gat.
1: Welkom beste luisteraar bij het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag besteden we aandacht aan de hitparade van week nummer 29 van het jaar 1974. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af van 20 tot en met nummer 1. Zojuist was dat op nummer 20 uit Oost-Vlaanderen afkomstig Ivan Heijlen met de Wilde Boerendochter. Meer Nederlandstalig werk op nummer 19. Peter Koelewijn en zijn Rockets met Robbie.
2: Nummer 19.

0: Zijn allereerste hits bracht hij uit onder zijn echte naam Jack de Nijs. Later zou hij de naam Ruby Nash gebruiken en nog later de naam Jack Jersey. En onder die naam scoorde hij de meeste hits. Dit was Papa Was a Poor Man, hij stond genoteerd op nummer 17. Op nummer 16 daar vonden we Telly Jacks, If You Go Away.
1: Nummer 16.

0: Een duo bestaande uit twee gebroeders, Ron en Russell, waren dat beter bekend als de Sparks. Dit was hun eerste en tevens ook hun allergrootste hit, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. En we vonden ze terug op nummer 14. Op 13, daar stonden de Piraten genoteerd. Heimwee naar Marokko.
1: Nummer 13.

0: De Nederlandse formatie Catapult was dat. Later zouden we ze nog tegenkomen onder de naam Monotones en de Video Kids. Maar dit was de single Let Your Hair Hang Down. Die vonden we terug op nummer 12 in die oude hitparade. Op nummer 11 de George Baker Selection. Fly Away, Little Paraguayo.
1: Nummer 11.

0: bak.
1: Ze wisten in totaal een drietal hits te scoren. Dit was de eerste en tevens ook de meest bekende. De Hughes Corporation was dat met Rock the Boat. In de hitparade van week nummer 29 van het jaar 1974 vonden we ze terug op nummer 10. Op nummer 8 de formatie Us, Music in the Air.
2: Nummer 8.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 7.

0: Na het uiteenvallen van de Beatles besloot Paul McCartney zelf een eigen groep op te richten en dat waren de Wings. Met die groep scoorde hij vele hits, waaronder deze Band on the Run. We vonden hem terug op nummer 7. Eén plaats hoger op nummer 6, daar stond Gerard Cox genoteerd. Die goede oude tijd.
1: Nummer 6.

0: De formatie Hot Chocolate was dat, een formatie die werd opgericht door de op Jamaica geboren Earl Brown. Hun eerste hit heette Emma en daarmee stonden ze genoteerd op nummer 5 in die oude hitparade. Op nummer 4 Paper Lace, The Night Chicago Died.
1: Nummer 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: Deze formatie werd in 1969 ontdekt door George Kooijmans van de Golden Earring. En daarna zouden ze tot 1984 nog de ene hit na de andere maken. Earth and Fire was dat genoteerd op nummer 2 met Love of Life. Rest ons alleen nog de nummer 1 notering in de hitparade van week nummer 29 van het jaar 1974. De Roubets waren dat met Sugar Baby Love.
1: Nummer

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: De tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.

0: Long Tall, Ernie en de Shakers, All Right, Making Love in the Middle of the Night. Dat was hun zevende hit en tweede top 10 hit en piekt op 10 in de top 40. Lekkere binnenkomer voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Zometeen genieten in de tweede uur van 5 uit top 10 van. We hebben twee keer over van A naar B. Twee muzikale connecties. We maken bekend aan het eind van de tweede uur wat de nieuwe albums zijn. Ga je trouwens ook een track van horen. En wat dit uur betreft hebben we ook hele mooie albums. Namelijk In Solitude van Johnny Hallyday. En Voor God en Vaderland van Potts. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de tweede hit voor Catapult en een top 5 hit voor Let Your Hair Hang Down.
1: 1974.

En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst. Is dat begrepen? Ik zeg, is dat begrepen?

Schitteren, Robbie en de Nederlandse sterren die stralen overal. En dat was de voortzetting van Catapult, Rubber en Robbie. En hiermee wisten ze ook nog een nummer 1 positie in de top 40 te behalen. En dan zijn we beland bij een heel mooi album. En dat is In Solitude van Johnny Hallyday, album uit 1973. Negende Franstalige album van hem. En officieel heet hij Philippe Smet en is geboren in Brussel. En hij maakte buiten Frankrijk niet echt een definitieve doorbraak, maar wordt wel genoemd als de grote onbekende. Hij heeft trouwens meer dan 80 miljoen platen verkocht. Hier is Le Bois de Vivre.

In de jaren 70 bleven we nog even in België. Louis Neefs en Margrietje. In 1972 was dat zijn tweede en laatste top 40 hit. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100. REO Speedwagon, rockgroep uit Champaign in Illinois. Met de zanger Mike Murphy. Ja, en REO Speedwagon wordt eigenlijk beschouwd als een groep die in de jaren 80 heel veel mooie hits heeft gehad. En dat hebben ze ook. Maar in de jaren 70 ook een paar. Want we zijn toegekomen aan hun derde Amerikaanse hit. We schrijven 1978. Time for me to fly.

Ja, dat Eric Burdon uit de groep War is gezet of zelf is gegaan, heeft de groep absoluut geen windeieren gelegd. Want in 1973 is Gypsy Man hun derde hit en derde top 10 hit en piekte daarop 8. Zometeen een mooie van A naar B, maar ook een hele mooie. Die is blijven steken in de tipperaden. En daarvoor gaan we naar 1975. Clifford T. Ward had in Engeland en in Amerika een mooie hit met Kay. Maar in Nederland kwam het nummer wat we nu gaan draaien niet in die top 40 terecht. Hier is Jigsaw Girl.

De Sutherland Brothers en Quiver en We Get Along. En dat was de B-kant van Arms of Mary. In 1976 de enige top 40 hit, maar kwam wel op 1 terecht. Dan zijn we beland bij het album Voor God en Vaderland van Bots. Album uit 1976. Tweede album van de groep. Hield het bij ons 15 weken vol in de hitparade, piekt op 19. En de frontman en de zanger is Hans Sanders. En die zat ook in de Rockets, de groep van Peter Koelewijn. En die heeft het album ook geproduceerd. Hier is De Lange Weg.

Hot Chocolate and Going Through the Motion in 1979 in Amerika, de zevende hit. En het nummer is geproduceerd door Mickey Most, piekt op 53. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, maar tot aan de harde realiteiten van vandaag kun je genieten van de top 3 hit uit 1977. Real Motherfucker, Johnny Guitar Watson.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1971.

Hoe toepasselijk is het met dit mooie weer? Let's go to the beach. De Dizzy Mans Band. En dat was hun derde hit en piekte op 17. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je er bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog een van A naar B. Natuurlijk die mooie albums voor God en Vaderland van Bots. En Johnny Hallyday in Solitude. En aan het eind van dit uur maak ik bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met Peter Koelewijn. Hij heeft het over Rob Oud. We schrijven 1974 een top 14 hit voor Robbie.

0: voor deze muzikale connectie diep het muzikale Nederpop-archief in. En we kwamen bij 1965 terecht. De Cavalier en Assapoes, groep van Kees en Frits van Antwerpen. En Frits speelde veel mee op de nummers die geproduceerd zijn door Peter Koelewijn.
1: De vijf uit de Nederlandse top 10 van
0: 18 juli

aan dit nummer kleeft ook nog wel het feit dat de Beatles uit elkaar gingen. The Long and Winding Road, op 9 de Beatles en de opvolger van de nummer 1 hit Let It Be. Zometeen Cat Stevens, zijn 5e hit en een top 2 hit voor Lady Darbanville. Maar we gaan eerst naar nummer 8. De enige hit voor Mr. Blue, en dat is een studiogroep rond mondharmonica speler Zach Lawrence. En officieel heet hij Harry Pitch. Hier is Groovin' with Mr. Blue.

0: De derde top 40 hit voor de zanger die geboren is in Kenia, Roger Whittaker, en I Don't Believe In If Anymore. We hebben de nummer 1 en dan gaan we ook de B-kant van draaien, maar eerst het overzicht van de top 10 van Nederland van 18 juli 1970. The Free, All Right Now op 10, Beatles, Long and Winding Road, Mr. Blue, Groovin' with Mr. Blue op 8, Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children en Lady Darbanville van Cat Stevens op 6, 5 Letters Pray Together van Sandra en Anders en Magical Mystery Morning van de Cats op 4, Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man op 3, 2, Roger Whittaker en I Don't Believe In If Anymore en op nummer 1. Ja, dat is eigenlijk de ultieme zomerhit aller tijden. Mungo Jerry, hier is In The Summertime.
1: 1970.

Jerry en Mighty Man. En dat was de B-kant van In the Summertime. En dan zijn we beland bij dat leuke en zeker ook een mooie album, enigszins links georiënteerd, voor God en Vaderland van Bots. Album uit 1976, tweede album van de groep. En hier is Menens.

Een heerlijk relax moment in de jaren 70 met Gladys Knight en de Pips. Between Her Goodbye and My Hello. En dat was in 1974 in Amerika. Hij 29 zit, kwam op 57 terecht. En dan zijn we beland bij het album In Solitude van Johnny Hallyday. Album uit 1973. Negende studioalbum. Hij heeft trouwens ook albums in het Engels opgenomen. Hebben absoluut niks gedaan. En toch heeft hij in het buitenland grote indruk achtergelaten. Want hij werd altijd de grote onbekende genoemd. Ga genieten van La Prison des Orphelines.

Jesse Queen met een terechte nummer 1 hit Nice and Slow. En dat was in 1976. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Terug horen kan natuurlijk. Ik zet hem binnenkort klaar voor jou op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Of ga naar Mixcloud. mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1979, het 6e album van Emmylou Harris, Blue Kentucky Girl en Sisters Coming Home. En we hebben dat prachtige album van Billy Joel, The Stranger. Album uit 1978, zijn 5e album. En Vienna. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag en heel graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. In 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalt een soortje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Overigens zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stuil gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theaterspectakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die hier geland waren.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas, maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd, ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen, feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van me voor. Francine aan.

0: Cindy met Pedro Tilleman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lutte helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silent.